0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
1: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
0: Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Zeg, ChatGPT.
4: Ja?
3: Ik wil een leuk zijde jurkje, maar mijn buikje mag niet meedoen.
4: Dan doen we alsof die op vakantie is.
3: Top idee.
4: Dolce Donna heeft Magic Shape weer die glad strijkt zonder dat je erin stukt.
3: Oké, en dat jurkje, dat mag ook iets zijn waarmee ik op TikTok views kan scoren, hè?
4: Dat zit goed. Jij straks ook.
5: Met shapewear van Dolce Donna voel je je nog zelfzekerder.
6: Jongen, waar heb ik die verzekeringspapieren nou weer gelaten? Gelukkig hebben ze daar bij Victoria Verzekeringen een oplossing voor. Mybroker.be. Daar vinden alles digitaal terug. En voor een klapje te doen, dan bel het dan gewoon naar Leo.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria Terheide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
7: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen salsa, bachata en disco swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
8: Bij Keurslager De Mulder in Braschaat laten we de tijd zijn werk doen.

0: dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 6 uur.
2: Goedemorgen. Iran bevestigt dat het vredesakkoord over de oorlog in het Midden-Oosten mogelijk de komende dagen wordt ondertekend. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens hem bevat het akkoord onder meer de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en een nieuwe beheersstructuur voor de straat van Hormuz. Maar vrede is er nog niet, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
3: Noem het een soort van voorakkoord. De moeilijkste knopen moeten daarna nog worden doorgehakt. Als het tot zo'n voorakkoord komt, gaan we beginnen aan een nieuwe fase van 60 dagen staakt het vuren. En zou er dan een akkoord gevonden moeten worden over dat nucleaire aspect? Mag Iran zich nog bezighouden met nucleaire faciliteiten? Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium?
2: Intussen waarschuwt Israël de VS dat ze moeten opletten als ze toegevingen doen aan Iran. In Amsterdam zijn er geen slachtoffers gevonden onder het puin na de zware explosie in een appartementsgebouw gisteren. Dat melden de hulpdiensten. De explosie vond plaats in een fitnesscentrum. Daarbij vielen 7 gewonden. 2 van hen zijn er zwaar aan toe. Meerdere mensen werden ook opgepakt. Het is nog niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan. Volgens Nederlandse media lagen er mogelijk explosieven voor plofkraken in de kelder van het gebouw. En op het WK voetbal heeft gastland Amerika zijn openingswedstrijd overtuigend gewonnen van Paraguay. Het werd 4-1. Bij de rust stond de VS al 3-0 voor. In de tweede helft vielen er nog 2 doelpunten. De VS is ook meteen leider in groep D. Morgenochtend spelen Australië en Turkije nog tegen elkaar. Gisteravond bleef gastland Canada dan weer steken op een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maxima tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.
1: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Bij een gezamenlijke controle door politie, de lijn en de dienst vreemdelingenzaken zijn dinsdag 240 zwartrijders betrapt in Premetro station Sport in Deurne. In totaal werden meer dan 1600 reizigers gecontroleerd. Vier mensen zijn bestuurlijk gearresteerd omdat ze illegaal in het land verbleven. Er werden ook vele andere verkeersovertredingen vastgesteld en één bromfiets met een gestolen nummerplaat is getakeld. Zeven jongeren kregen ook een boete voor sluikstorten. Stad Antwerpen start in september met een proefproject in de gemeenschapsinstelling De Kempen in Mol. Antwerpse jeugdwerkorganisaties zullen daar jongeren begeleiden tijdens hun verblijf. Bedoeling is om het contact met hun thuisomgeving te behouden en de terugkeer naar de maatschappij naderhand vlotter te laten verlopen. Het project richt zich specifiek op jongeren uit Antwerpen die in de Kempense instelling verblijven. De VZW Young Phoenix uit Borgerhout heeft de prijs Hugo van Mierlo gewonnen voor het project Mentors. Dat initiatief brengt vaders samen om in een veilige omgeving te praten over opvoeding, gezinsleven en twijfels. Volgens de organisatie versterkt dat niet alleen die vaders, maar ook de band met hun kinderen. De prijs wordt zondag op de commerciële Vaderdag officieel uitgereikt in Borgerhout.
2: Je dak ontmossen, snel en professioneel? Voor A. Michielsen en Zonen is niks te veel. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.

0: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de Waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
1: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek Beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Joop? Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
2: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekere. Tot snel.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 7 uur.
4: Goedemorgen. Op de E403 in Izegem in West-Vlaanderen is de weg volledig versperd richting Brugge. Komt door een zwaar verkeersongeval. Daarbij vielen 7 gewonden, onder hen 2 kinderen. Een wagen met die 2 kinderen en 2 volwassenen aan boord was er gestopt aan een afrit, waarop die werd gegrepen door een bestelwagen. Het is niet duidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journaliste Fleur Mee slecht uit.
5: Amper 70 van haar nu, 85 zetels houdt ze nog over. En dat is het slechtste resultaat sinds de verkiezingen. Het is ook te weinig om te besturen, want daarvoor heb je minstens 76 zetels nodig. Vooral de MR incasseert een reusachtige dreun en speelt 7 zetels kwijt. Ook N-VA, Vooruit en CD&V leveren een paar zetels in, maar de schade blijft daar relatief gezien beperkt.
4: De oppositiepartijen profiteren daarvan. Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij. PvdA boekt 5 zetels winst en ook de PS krijgt 3 extra zetels. En op het WK voetbal heeft gastland Amerika zijn openingswedstrijd overtuigend gewonnen van Paraguay. Het werd 4-1. Bij de rust stond de VS al 3-0 voor. In de tweede helft vielen er nog 2 doelpunten. De VS is ook meteen leider in groep D. Morgenochtend spelen Australië en Turkije nog tegen elkaar. En gisteravond bleef gastland Canada dan weer steken op een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen ook. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maxima tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Vanaf maandag starten nieuwe werken aan Klimaatpark De Zwaan naast de E10-plas in Schoten. De gemeente en het regionaal landschap De Voorkempen willen het gebied uitbouwen tot een groene zone voor natuur, wateropvang en recreatie. Er komen onder meer een bosgebied, een ligweide en vlonderpaden. Na de zomer starten bijkomende werken en de volledige aanleg van het Klimaatpark moet eind volgend jaar klaar zijn. De Antwerpse verkeerspolitie heeft in Deurne een bestelwagen uit het verkeer gehaald die een opvallende witte rookwolk uitstootte. Bij controle in het keuringstation kwamen tal van zware gebreken aan het licht. Onder meer een defecte versnellingsbak, kapotte verlichting en een losstaande passagiersstoel. En ook de remmen, de vooruit- en de achteruitkijkspiegel bleken niet in orde. Het voertuig is dus volledig afgekeurd en mag niet meer de weg op. De bestuurder weigerde een onmiddellijke inning van €3.250... te betalen en dus is procesverbaal opgesteld. De organisatie van Werelddansfestival Hello Schoten zoekt nog gastgezinnen voor de 66e editie van dat evenement dit jaar van 10 tot en met 17 juli. Gastgezinnen ontvangen 2 dansers of muzikanten uit het buitenland en zorgen voor een slaapplaats, eten en drinken. In ruil maken ze van dichtbij kennis met andere culturen en tradities. Hello Schoten verwelkomt dit jaar 6 internationale dans- en muziekgroepen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de organisatie.

0: Dus op vrijdag DJ Lex en DJ Frank. Op zaterdag Jay-Z's Music en de Sold Out Coverband. En zondag de Grunblijvers, de braderij van Schoten. Van 19 tot 21 juni.
1: Dus we kiezen voor een warmtepomp, dan hebben wij advies nodig.
0: Een warmtepomp?
1: En een geothermische boring, hè?
0: Toch geen drie firma's, hè?
1: Ah, nee, kijk hier, Aquadril.
0: Wauw, één aanspreekpunt voor het hele traject. Erkende boormeesters, advies.
2: Aquadril, uw aanspreekpunt voor geothermie. Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
3: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
4: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
5: Goedemorgen. Op de E403 in Isegem in West-Vlaanderen is de weg volledig versperd richting Brugge. Komt door een zwaar verkeersongeval. Daarbij vielen 6 gewonden, onder hen 2 kinderen. Eerder was er sprake van 7 gewonden. Het ongeval gebeurde toen een wagen werd gegrepen door een bestelwagen. Daarna botsten ook nog 2 andere wagens op elkaar. Mogelijk had een van de bestuurders het eerste ongeval niet opgemerkt. Het is niet duidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journaliste Fleur May legt uit.
6: Amper 70 van haar nu, 85 zetels houdt ze nog over. En dat is het slechtste resultaat sinds de verkiezingen. Het is ook te weinig om te besturen, want daarvoor heb je minstens 76 zetels nodig. Vooral de MR incasseert een reusachtige dreun en speelt 7 zetels kwijt. Ook N-VA, Vooruit en CD&V leveren een paar zetels in, maar de schade blijft daar relatief gezien beperkt.
5: De oppositiepartijen profiteren daarvan. Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij. PvdA boekt 5 zetels winst en ook de PS krijgt 3 extra zetels. In Antwerpen was het gisteravond onrustig in de Safehoek. Daar brak een massale vechtpartij uit met messen en metalen staven. Eén iemand raakte gewond, hij ligt in het ziekenhuis. De politie rukt ook massaal uit, vertelt woordvoerder Sven Lommaert.
7: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot, hè. Dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden.
5: Het is niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt. Iran bevestigt dat het vredesakkoord over de oorlog in het Midden-Oosten mogelijk de komende dagen wordt ondertekend. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens hem bevat het akkoord onder meer de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en ook een nieuwe beheersstructuur voor de straat van Hormuz. Maar vrede is er nog niet, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
8: Noem het een soort van voorakkoord. De moeilijkste knopen moeten daarna nog worden doorgehakt. Als het tot zo'n voorakkoord komt, gaan we beginnen aan een nieuwe fase van 60 dagen staakt het vuren. En zou er dan een akkoord gevonden moeten worden over dat nucleaire aspect? Mag Iran zich nog bezighouden met nucleaire faciliteiten? Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium?
5: Intussen waarschuwt Israël de VS dat ze moeten opletten als ze toegevingen doen aan Iran. En op het WK voetbal heeft gastland Amerika zijn openingswedstrijd overtuigend gewonnen van Paraguay. Het werd 4-1. Bij de rust stond de VS al 3-0 voor. In de tweede helft vielen er nog 2 doelpunten. De VS is ook meteen leider in groep D. Morgenochtend spelen Australië en Turkije nog tegen elkaar. En gisteravond bleef gastland Canada dan weer steken op een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maximaal tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: De politie in Antwerpen heeft 3 verdachten opgepakt in een onderzoek naar grootschalige rijbewijsfraude. Onder hen ook de directeur van een rijschool. Via sociale media werden versnelde examenafspraken verkocht en kandidaten kregen daarna hulp bij theoretische examens met verborgen oortjes en camera's. Speurders schatten dat de fraude op 3 jaar bijna €500.000 heeft opgebracht. Bij huiszoekingen zijn sommen geld, voertuigen en fraudeapparatuur in beslag genomen. De 3 verdachten zijn intussen aangehouden door de onderzoeksrechter. Bij een gezamenlijke controle door politie, de lijn en de dienst vreemdelingenzaken zijn dinsdag 240 zwartrijders betrapt in Premetro station Sport in Deurne. In totaal werden meer dan 1600 reizigers gecontroleerd. 4 mensen zijn bestuurlijk gearresteerd omdat ze illegaal in het land verbleven. En er werden ook vele andere verkeersovertredingen vastgesteld en 1 bromfiets met een gestolen nummerplaat is getakeld. 7 jongeren kregen ook een boete voor sluikstorten. De organisatie van Werelddansfestival Hello Schoten zoekt nog gastgezinnen voor de 66e editie van dat evenement dit jaar van 10 tot en met 17 juli. Gastgezinnen ontvangen 2 dansers of muzikanten uit het buitenland en zorgen voor een slaapplaats, eten en drinken. In ruil maken ze van dichtbij kennis met andere culturen en tradities. Hello Schoten verwelkomt dit jaar 6 internationale dans- en muziekgroepen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de organisatie.
2: Lekkende daken? Die komt A. Michielsen en Zonen voor je maken. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.
0: De rug naar de muziek. Met minimaal 25

0: Zeg, ChatGPT?
1: Ja?
0: Help, ik heb vanavond een date en ik dacht dat het gewoon koffie was, maar ja...
1: Nu lijkt het meer op dessert.
0: Laten we zeggen, ik wil voorbereid zijn en goed overkomen. Iets subtiel, sexy, maar niet kaboom seks, hè?
1: Dan is Dolce Donna jouw redding. Ze hebben lingerie die zegt, ik voel me gewoon onweerstaanbaar.
2: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor als het spannend wordt, maar jij relaxed blijft. Leuk, hè? Zo'n rolluik, automatische poort of zonnescherm... Maar wat als het fout gaat? PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in het herstellen van rolluiken. Alle soorten zonwering en garagepoorten. Ook van degenen die niet door ons geplaatst werden. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
3: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing.

0: jaar. Zo wordt alles rechtstreeks geregeld met uw boekhouder. En dan hitten deze tijd voor plezante dingen. Zeg Janine, geef maar nog eens een pint.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Op zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
3: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 9 uur.
4: Goedemorgen. Al maar meer jongeren beginnen met gokken tijdens grote voetbaltoernooien zoals het WK. Dat blijkt uit cijfers van de Kansspelcommissie. Het gaat daarbij vooral om jonge mannen. Ze worden aangetrokken door reclames online of in bushokjes en voetbalstadions. Gokbedrijven bieden ook massaal promoties aan om klanten te lokken. Experten vrezen dat het aantal gokverslavingen na het WK fors zullen toenemen. Bij het vorige EK 2 jaar geleden werd ruim 320 miljoen euro ingezet. Gokbedrijven maakten daarbij 36 miljoen euro winst. De E403 in Isichem in West-Vlaanderen is opnieuw vrij na het zware verkeersongeval vannacht. Daarbij vielen 6 gewonden, onder hen ook 2 kinderen. Bij het ongeval waren 4 wagens betrokken. Het onderzoek loopt. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest MR bijna een derde van zijn kiezers en wordt PS opnieuw de grootste partij. MR zou vandaag amper 20,1% halen. De PS klimt dan weer naar 29,1%. Politiek journalist Karel Latré verklaart.
5: Boucher noemt zichzelf een volksliberaal. Hij werd de grootste door zelfs kiezers van de PS en de Groenen te winnen met beloftes over extra loon. Maar Boucher is die kiezers alweer kwijt. Komt daar nog eens bij dat de MR onder druk staat door besparingen in het Franstalige onderwijs. Resultaat straks, Boucher zal het onderste uit de kan willen halen bij de begrotingsgesprekken.
4: In Vlaanderen wordt Vlaams Belang de grootste partij van Vlaanderen met ruim 26,5%. Dat is ruim 4% meer dan de N-VA van premier De Wever. In Antwerpen was het gisteravond onrustig in de Zeehoek. Daar brak een massale vechtpartij uit met messen en metalen staven. 1 iemand raakte gewond, hij ligt in het ziekenhuis. De politie rukte massaal uit, vertelt woordvoerder Sven Lommaert.
6: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Hè. Dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden.
4: Het is niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt. En een domper voor de Engelse nationale ploeg op het WK voetbal in de VS. Want dieven hebben daar vannacht toegeslagen en ze namen onder meer schoenen en ballen mee. De politie van Kansas bevestigde de diefstal, maar gaf verder geen details. Volgende week dinsdag spelen de Engelsen hun eerste match op het WK tegen Kroatië. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen ook. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maxima tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.
3: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: In de Safehoek in Antwerpen is gisteravond een grote vechtpartij uitgebroken in de Gasstraat. Daarbij zouden stokken en messen zijn gebruikt. De politie kwam massaal ter plaatse en kreeg de situatie onder controle. Eén persoon raakte licht gewond en is met een hoofdwonde naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk ligt verkeersagressie aan de basis van de vechtpartij. Maar het onderzoek naar de exacte omstandigheden is nog niet afgerond. De avondspits rond Antwerpen is gisteren bijzonder zwaar verlopen door twee ongevallen. Op de E313 in Deurne belandde een wagen op het dak na aanrijding met een vrachtwagen. Eén persoon liep lichte verwondingen op en is naar het ziekenhuis gebracht. Op de E34 in Zandhoven reed een bestuurder later in op twee voertuigen die na een eerder ongeval werden getakeld. Door beide incidenten samen ontstonden lange files op E313 en E34. Het historische kunstenaarspand in de Wolstraat in Antwerpen gaat naar de burgercoöperatie Ercoland. Kunstenaars en sympathisanten zamelden de voorbije weken meer dan 2 miljoen euro in om het gebouw aan te kopen en ze zijn dus in hun opzet geslaagd. Het pand is al meer dan 50 jaar de thuisbasis van kunstenaarscollectief Ercola en is beschermd erfgoed. Met de aankoop hopen de initiatiefnemers het gebouw te behouden als creatieve ontmoetings- en werkplek voor artiesten. De Beverentunnel richting Gent is dit weekend afgesloten voor onderhoudswerken. Het agentschap Wegen en Verkeer pakt onder meer het wegdek aan en voert software-updates uit. Opvallend is dat de tunnel nog geen jaar geleden volledig is gerenoveerd. Volgens het agentschap zijn bijkomende aanpassingen nodig aan de in- en uitgangen om slijtage en schade te voorkomen. Verkeer richting Gent volgt een omleiding via de sluis van Kallo.

0: gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
1: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de Waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
2: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 10 uur.
3: Goedemorgen. Al maar meer jongeren beginnen met gokken tijdens grote voetbaltoernooien zoals het WK. Dat blijkt uit cijfers van de Kansspelcommissie. Het gaat daarbij vooral om jonge mannen. Ze worden aangetrokken door reclames online of in bushokjes en voetbalstadions. Gokbedrijven bieden ook massaal promoties aan om klanten te lokken. Experten vrezen dat het aantal gokverslavingen na het WK fors zullen toenemen. Bij het vorige EK, 2 jaar geleden, werd ruim 320 miljoen euro ingezet. Gokbedrijven maakten daarbij 36 miljoen euro winst. De brandweervakbonden dreigen met een staking deze maand. Aanleiding is een hervorming die bevoegd minister Quintin wil doorvoeren. Daarbij zou het centraal ingangsexamen geschrapt worden en mogen hulpverleningszones zelf personeel aanwerven. De vakbonden vrezen dat het personeel en de bevolking zo in gevaar komt. Maar volgens de Vereniging van Brandweervrijwilligers is de hervorming broodnodig. Geert Olivier.
4: We zien dikwijls dat men door de ganse procedure die 2 jaar ongeveer loopt, dat men het al niet meer ziet zitten. En wanneer dat we dus die drempels kunnen wegnemen, denken we dat dat positief gaat uitdraaien om de mensen zover te krijgen toch te starten met een opleiding. Wanneer dat het er niet komt, ja, dan gaan we tot de vaststelling komen dat er steeds meer en meer posten onbeschikbaar staan.
3: Ons land telt in totaal 17.000 brandweerlui, onder hen zo'n 10.000 vrijwilligers. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger vannacht verschillende Iraanse drones neergehaald in de straat van Hormuz. Die zouden er verschillende schepen gevisieerd hebben. Dat is opvallend, want gisteravond meldde Pakistan nog dat Iran en de VS het eens waren over een vredesdeal in het Midden-Oosten. Daarin staat onder meer dat de internationale handelsroute in de zeestraat open blijft. Geleidelijk meer opklaringen. Deze namiddag overal zonnig en droog bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plekken droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Chris Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: In de Safehoek in Antwerpen is gisteravond een grote vechtpartij uitgebroken in de Gasstraat. Daarbij zouden stokken en messen zijn gebruikt. De politie kwam massaal ter plaatse en kreeg de situatie onder controle. Eén persoon raakte licht gewond en is met een hoofdwonde naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk ligt verkeersagressie aan de basis van de vechtpartij. Maar het onderzoek naar de exacte omstandigheden is nog niet afgerond. De avondspits rond Antwerpen is gisteren bijzonder zwaar verlopen door twee ongevallen. Op de E313 in Deurne belandde een wagen op het dak na aanrijding met een vrachtwagen. Eén persoon liep lichte verwondingen op en is naar het ziekenhuis gebracht. Op de E34 in Zandhoven reed een bestuurder later in op twee voertuigen die na een eerder ongeval werden getakeld. Door beide incidenten samen ontstonden lange files op E313 en E34. Producent van kruiden en specerijen Evelier krijgt stilaan een nieuwe thuis op bedrijvenpark De Zwaan in Schoten. Het bedrijf verlaat zijn historische locatie aan de Schotense Vaart en wil half volgend jaar verhuizen naar een nieuw bedrijfsgebouw nabij de E10+. De nieuwe site wordt op maat gebouwd en biedt ruimte voor de productie van zo'n 800 kruidenmengsels. Op de huidige locatie van Evelier komt later een woonproject.
2: Een raam in je hellend of plat dak? Ook daarin is A. Michielse en Zonen een krak. Kijk op michielse.be. A. Michielse en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: barbecue gepland, maar het weer denkt er anders over. Geen probleem, we schakelen gewoon over op plan B. Met het barbecuevlees van Keurslager De Mulder toever je die zomerse smaken zo in je keuken. Grillpan aan en genieten maar. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Laschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
2: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria ter Heide.
1: Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
2: Privé sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
4: Zalig is zo'n tuinberekening. Maar ja, met een defecte waterpomp
2: blijft het water in de grond.
4: Dat is waar. En daarom vertrouwen wij op Aquadril. Ze plaatsen, onderhouden en herstellen alle waterpompen.
0: Aquadril heeft een eigen technische dienst voor advies, verkoop, onderhoud en service van alle waterpompen. Kijk op aquadril.be of bel ons servicenummer 03 500 72 30.
5: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza, Slijkweg 5 in Ekeren, naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
6: Schoten geniet, vier 3 dagen feest tijdens de braderij in de Paalstraat. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni. Er zijn foodtrucks, kindergriemen, kermis en optredens. Op vrijdag DJ Lex en DJ Frank. Op zaterdag Jay-Z's Music en de Sold Out Coverband. En zondag de Grunblijvers. De braderij van Schoten. Van 19 tot 21 juni.
7: Dit is Mark. Met nu het nieuws en weer van 11 uur.
8: Goedemorgen. Vanaf december komen er op de hele Vlaamse arbeidsmarkt praktijktesten op discriminatie. Dat heeft bevoegd minister Gené beslist. Er zullen dan fictieve sollicitaties gebeuren om te kijken of kandidaten gelijk behandeld worden. Want uit onderzoek blijkt dat mensen met een migratieachtergrond of oudere mensen vaker benadeeld worden. Eerder zouden er enkel praktijktesten zijn in sectoren die daarmee akkoord gingen. Een deel van de brandweer dreigt met een staking deze maand. Aanleiding is een hervorming die bevoegd minister Quentin wil doorvoeren. Daarbij zou het Centraal

0: bombardementen uitgevoerd. Eerder riep het leger de burgers ook al op om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse militie Hezbollah. Die reageerde dan weer met aanvallen op het noorden van Israël. Nochtans geldt er tussen beide landen een staakt het vuren. Geleidelijk meer opklaringen. Deze namiddag overal droog en zonnig bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
1: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Bij de raffinaderij van ExxonMobil in de Antwerpse haven dreigt eind deze maand een staking. De vakbonden hebben een stakingsaanzegging ingediend nadat het sociaal overleg over een geplande herstructurering vastliep. Het bedrijf wil 35 van de 735 banen in de raffinaderij schrappen. Volgens de bonden stemde 81% van het personeel voor acties. Als er geen akkoord uit de bus komt, kan de raffinaderij vanaf 27 juni stilvallen. Het UZA en de Universiteit Antwerpen onderzoeken met een grootschalige studie of longkanker vroeger kan worden opgespoord via CT-scans. Meer dan 1000 mensen met een verhoogd risico namen deel aan het onderzoek en kregen een scan met lage stralingsdosis. De eerste resultaten zouden volgens de onderzoekers veelbelovend zijn. Op termijn moet dit kunnen leiden tot een bredere screening van risicogroepen in Vlaanderen. Maandag heropent de Carrefour Market aan de Lierse Steenweg in Mortsel na een sluiting van enkele weken. De supermarkt liep eind mei zware waterschade op toen een deel van het dak instortte tijdens een hevige regenbui. De herstellingswerken zijn sneller afgerond dan verwacht. In de komende dagen vinden nog enkele afwerkingswerken plaats, maar de winkel blijft toegankelijk voor klanten.

country club either.

0: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
1: ChatGPT?
2: Ja?
1: Ik kan nooit een BH vinden die echt past. En in die laatste winkel waar ik was, werd er niet gekeken naar wat er nu bij mijn figuur gaat.
2: Dat klinkt als een drama.
1: Ja, en ik wil gewoon een winkel vinden waar ik me nu echt op mijn gemak voel en het niet uitmaakt dat ik een maatje meer heb.
2: Ga maar snel naar Dolce Donna.
1: Ah ja.
2: Daar helpen ze je echt en ze zoeken samen het juiste model en de juiste maat. Ze zijn er heel lief en iedereen is er welkom.
3: Dolce Donna, fashion en lingerie. Passen is daar echt leuk en comfortabel.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 12 uur.
5: Goedemiddag. Vanaf december komen er op de hele Vlaamse arbeidsmarkt praktijktesten op discriminatie. Dat heeft bevoegd minister Genee beslist. Er zullen dan fictieve sollicitaties gebeuren om te kijken of kandidaten gelijk behandeld worden. Want uit onderzoek blijkt dat mensen met een migratieachtergrond of oudere mensen vaker benadeeld worden. Eerder zouden er enkel praktijktesten zijn in sectoren die daarmee akkoord gingen. Vanaf vandaag mag je in alle kustgemeenten zwemmen, want overal zijn redders op post. Dat vertelt Anne Beun van de kustreddingsdienst.
6: Hou er rekening mee dat niet alle 83 reddersposten meteen open zijn. Dus elke gemeente heeft ervoor gezorgd dat er op één of meerdere plekjes gezwommen kan worden in alle veiligheid. Maar eigenlijk de volledige bezetting van alle 83 reddersposten die gaat van start op 1 juli samen in de grote vakantie.
5: Als je een duik wil nemen in het water, let dan ook op, want het zeewater is nog altijd erg fris, amper 16 graden. Twee krachtige AI-modellen van het Amerikaanse bedrijf Anthropic zijn niet meer beschikbaar voor buitenlandse bedrijven en regeringen. Dat heeft de Amerikaanse regering beslist. Het gaat om Mythos 5 en Claude 5. Techjournalist Kenneth Deel legt uit.
7: Ze doen dat officieel uit nationale veiligheidsoverwegingen, omdat het om heel straffe AI-modellen gaat die door hackers misbruikt kunnen worden, maar ook omdat er ondertussen al geruchten circuleren dat er jailbreaks te vinden zijn. Dat zijn trucs om die veiligheidsrestricties die dat misbruik net moeten voorkomen te omzeilen.
5: Volgens Anthropic gaat het om een misverstand. Zij willen de toegang zo snel mogelijk herstellen. In het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger

0: uur in zitten. Dus dat zou moeten maken dat de gewenning vlotter verloopt.
1: Vanavond is er al de vijfde match op het WK. Dan spelen Qatar en Zwitserland tegen elkaar. Geleidelijk meer opklaringen. Deze namiddag overal droog en zonnig bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

baby, what are we gonna do? And she said, take two candles.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Het lokaal bestuur van Puttekapellen heeft camera's geplaatst aan de parking van de kerk, aan sporthal Het Kooike en Het Kerkske. De maatregel moet overlast, vandalisme, sluikstort en andere vormen van ongewenst gedrag helpen voorkomen. Ook tijdens de zomer hangen op verschillende locaties vaste camera's die door de politie worden opgevolgd. Wie voor overlast zorgt, riskeert een plaatsverbod van minstens 1 maand. De prijs voor een ticket voor de waterbus in Antwerpen gaat omhoog. Een enkeltje op de Schelderoute stijgt van 4 naar 5 euro, een retourticket van 6 naar 7,5 euro. Ook abonnementen worden duurder, al blijft de stijging daar beperkt. Voor betalingen aan boord komt er bovendien een toeslag van 1 euro per transactie. De overzet tussen het Steenplein en Linkeroever blijft goedkoper en kost voortaan 2 euro voor een retourticket. Op 18 en 19 juni, donderdag en vrijdag, wordt het verkeersplateau vernieuwd op het kruispunt van de Lage Kaart en Neervelden in Brasschaat. De bestaande klinkers worden vervangen om de verkeersveiligheid en het rijcomfort te verbeteren. Tijdens de werken gaat de Lage Kaart volledig dicht voor doorgaand verkeer in beide richtingen. Er geldt een omleiding via de Guillaudreef, de Bredabaan en de Augustijnslei. Woningen in de buurt blijven wel bereikbaar.
2: Je dak vakkundig isoleren? Dan moet je zeker A. Michielsen en Zonen contacteren. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.
0: Terug naar de muziek. Met minimaal 25%.

0: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
1: Mijn maat die zei tegen mij, is die van Ellen al gedekt? Ik heb nu een daar direct een blauw oog verkocht. Hè? En dan blijkt dat hij het over verzekeringen had. Ha, hij zei, bel maar naar de Leo van Victoria. Die komt dat thuis allemaal uitleggen. Dat is een gerief, zo'n Leo.
2: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
3: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 1 uur.
4: Goedemorgen. De huisartsen in ons land schrijven te veel opiaten voor. Dat zijn zware verslavende pijnstillers die je krijgt voor acute pijn. In totaal gaat het om 48 miljoen dosissen. Dat is 80% van het totale aantal. Huisartsen schrijven ze voor chronische pijn voor, terwijl het daar niet voor bedoeld is. De orde van

0: 80 reddersposten. Die gaat van start op 1 juli samen in de grote vakantie.
1: Als je een duik wil nemen in het water, let dan ook op, want het zeewater is nog altijd erg fris, amper 16 graden. Twee krachtige AI-modellen van het Amerikaanse bedrijf Anthropic zijn niet meer beschikbaar voor buitenlandse bedrijven en regeringen. Dat heeft de Amerikaanse regering beslist. Het gaat om Mythos 5 en Claude 5. Techjournalist Kenneth Dee legt uit.
2: Ze doen dat officieel uit nationale veiligheidsoverwegingen, omdat het om heel straffe AI-modellen gaat die door hackers misbruikt kunnen worden, maar ook omdat er ondertussen al geruchten circuleren dat er jailbreaks te vinden zijn. Dat zijn trucs om die veiligheidsrestricties die dat misbruik net moeten voorkomen, te omzeilen.
1: Volgens Anthropic gaat het om een misverstand. Zij willen de toegang zo snel mogelijk herstellen. Op het WK voetbal in de Verenigde Staten nemen de Rode Duivels hittemaatregelen voor hun openingswedstrijd tegen Egypte maandagavond. Die match zal bij ruim 30 graden gespeeld worden. Sportjournalist Jarno Berto ter plaatse.
3: Hoe bereiden de Rode Duivels zich nu voor op dat temperatuurverschil? Wel door warmteprikkels uit te voeren op hun lichaam, regelmatig de sauna in te gaan en die tijd daarin dag na dag op te drijven van 15 over 20 naar 30 minuten. Er is ook een warm bad voorzien van 38 of 39 graden waar sommigen een half uur in zitten. Dus dat zou moeten maken dat de gewenning vlotter verloopt.
1: Vanavond is er al de vijfde match op het WK. Dan spelen Qatar en Zwitserland tegen elkaar. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maxima tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: De Beverentunnel richting Gent is dit weekend afgesloten voor onderhoudswerken. Het agentschap Wegen en Verkeer pakt onder meer het wegdek aan en voert software-updates uit. Opvallend is dat de tunnel nog geen jaar geleden volledig is gerenoveerd. Volgens het agentschap zijn bijkomende aanpassingen nodig aan de in- en uitgangen om slijtage en schade te voorkomen. Verkeer richting Gent volgt een omleiding via de sluis van Kallo. Producent van kruiden en specerijen Evelier krijgt stilaan een nieuwe thuis op bedrijvenpark De Zwaan in Schoten. Het bedrijf verlaat zijn historische locatie aan de Schotense Vaart en wil half volgend jaar verhuizen naar een nieuw bedrijfsgebouw nabij de E10+. De nieuwe site wordt op maat gebouwd en biedt ruimte voor de productie van zo'n 800 kruidenmengsels. Op de huidige locatie van Evelier komt later een woonproject. Het historische kunstenaarspand in de Wolstraat in Antwerpen gaat naar de burgercoöperatie Ercoland. Kunstenaars en sympathisanten zamelden de voorbije weken meer dan 2 miljoen euro in om het gebouw aan te kopen. En ze zijn dus in hun opzet geslaagd. Het pand is al meer dan 50 jaar de thuisbasis van kunstenaarscollectief Ercola en is beschermd erfgoed. Met de aankoop hopen de initiatiefnemers het gebouw te behouden als creatieve ontmoetings- en werkplek voor artiesten.

0: goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria Terheide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
1: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek Beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Joop? Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
2: Schoten Geniet viert 3 dagen feest tijdens de braderij in de Paalstraat. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni. Er zijn foodtrucks, kindergriemen, kermis en optredens. Op vrijdag DJ Lex en DJ Frank. Op zaterdag Jay-Z's Music en de Sold Out Coverband. En zondag de Grunblijvers. De braderij van Schoten. Van 19 tot 21 juni.
3: Schoon, hè? Die gazon.
2: Ja, alleen jammer dat ons gras in de zomer zo snel verkleurt.
3: Zeg maar, dan bellen we toch gewoon naar Aquadril. Die doen een grondboring en die plaatsen een degelijke grondwaterpomp en beregening.
2: En voilà, onze tuin content.
3: Ja, en onze portemonnee ook.
2: Ja.
4: Aquadril werkt met zeer compacte machines en is door Vlarel erkend. Interesse? Kijk op aquadril.be of bel 03 500 7211.
5: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Braschaat.
6: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be. Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
7: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 2 uur.
8: Goedemiddag. De huisartsen in ons land schrijven te veel opiaten voor. Dat zijn zware verslavende pijnstillers die je krijgt voor acute pijn. In totaal gaat het om 48 miljoen dosissen. Dat is 80% van het totale aantal. Huisartsen schrijven ze voor chronische pijn, terwijl het daar niet voor bedoeld is. De Orde van Geneesheren trekt daarom aan de alarmbel.
9: De meeste zijn eerst voorgeschreven door specialisten, dikwijls na een operatie. En zij zitten dan in een vervolgtraject. En iets opstarten, dat is makkelijk, maar iets stoppen is soms heel moeilijk. Ofwel omdat de pijn blijft duren, ofwel omdat die mensen verslaafd geraken en veinzen dat ze pijn hebben en dat de huisarts...

0: Maar met Frankrijk, dat bevestigt de Belgische Handbalbond. De wedstrijden zullen in Antwerpen plaatsvinden, wellicht in de Lotto Arena. Onze Belgische handbalvrouwen zijn zo ook rechtstreeks geplaatst voor het EK voor de eerste keer ooit. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
1: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Chris Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: In de Safehoek in Antwerpen is gisteravond een grote vechtpartij uitgebroken in de Gasstraat. Daarbij zouden stokken en messen zijn gebruikt. De politie kwam massaal ter plaatse en kreeg de situatie onder controle. Eén persoon raakte licht gewond en is met een hoofdwonde naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk ligt verkeersagressie aan de basis van de vechtpartij. Maar het onderzoek naar de exacte omstandigheden is nog niet afgerond. Het UZA en de Universiteit Antwerpen onderzoeken met een grootschalige studie of longkanker vroeger kan worden opgespoord via CT-scans. Meer dan 1000 mensen met een verhoogd risico namen deel aan het onderzoek en kregen een scan met lage stralingsdosis. De eerste resultaten zouden volgens de onderzoekers veelbelovend zijn. Op termijn moet dit kunnen leiden tot een bredere screening van risicogroepen in Vlaanderen. De avondspits rond Antwerpen is gisteren bijzonder zwaar verlopen door twee ongevallen. Op de E313 in Deurne belandde een wagen op het dak na aanrijding met een vrachtwagen. Eén persoon liep lichte verwondingen op en is naar het ziekenhuis gebracht. Op de E34 in Zandhoven reed een bestuurder later in op twee voertuigen die na een eerder ongeval werden getakeld. Door beide incidenten samen ontstonden lange files op E313 en E34.
2: Je gevel laten bekleden? Met A. Michielsen en Zonen ben je 100% tevreden. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Ah, leuk hè, zo'n volautomatische garagepoort. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in garagepoorten en de automatisaties ervan. Van een eenvoudige kantoorpoort tot volautomatische sectionale poorten. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
1: ChatGPT?
2: Ja?
1: Ik wil met mijn mama gaan shoppen. Ze wordt 55, maar ze voelt zich oud. Dus ik wil ze stijlvol en wat jonger kleden. En ik heb een bikini en een beach outfit nodig voor mijn vakantie.
3: Geen probleem. Bij Dolce Donna vinden jullie alles tegelijk. Stijlvolle kleding voor mama, zodat ze zich er goed in haar vel voelt. En leuke strandoutfits voor jou.
1: Ah, perfect.
0: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor die bijzondere moeder-dochter momentjes. Gezellig shoppen verzekerd.
4: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort. Op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
5: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
6: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 3 uur.
7: Goedemiddag. In Ravels in de provincie Antwerpen is het lichaam van een man gevonden in een appartementsgebouw. Het gaat om een man van 39, dat bevestigt het parket. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het parket onderzoekt dat nog. We geven meer geld uit aan vakantie en dat ondanks de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende energieprijzen. We betalen gemiddeld bijna 1700 euro per persoon, dat is 5% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de reisbarometer van de Vlaamse reisbureaus. Koen van den Bos.
8: Er zijn een aantal verklaringen voor verhoging van budget. Uiteraard zit je met een aantal taksen die de Belgische regering heeft ingevoerd. Je zit daarnaast uiteraard met de impact een stukje van de kerosine. Maar daarbuiten zien we ook gewoon dat de reiziger meer budget heeft, omdat hij heel bewust kiest voor beleving. Dus men gaat op vakantie extra ervaringen bijboeken.
7: De populairste vakantielanden zijn Spanje, Frankrijk en Griekenland. En net niet voor Zizou Berghs op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland. In het dubbelspel verloor hij met zijn Franse partner de finale van een Nederlands duo. Ze gingen onderuit in 2 sets. Het werd 2 keer 7-6. Het was voor Zizou Berghs zijn eerste dubbelfinale op een ATP-toernooi. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maxima tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
6: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Het lokaal bestuur van Puttekapellen heeft camera's geplaatst aan de parking van de kerk, aan sporthal Het Kooike en Het Kerkske. De maatregel moet overlast, vandalisme, sluikstort en andere vormen van ongewenst gedrag helpen voorkomen. Ook tijdens de zomer hangen op verschillende locaties vaste camera's die door de politie worden opgevolgd. Wie voor overlast zorgt, riskeert een plaatsverbod van minstens 1 maand. Bij de raffinaderij van ExxonMobil in de Antwerpse haven dreigt eind deze maand een staking. De vakbonden hebben een stakingsaanzegging ingediend nadat het sociaal overleg over een geplande herstructurering vastliep. Het bedrijf wil 35 van de 735 banen in de raffinaderij schrappen. Volgens de bonden stemde 81% van het personeel voor acties. Als er geen akkoord uit de bus komt, kan de raffinaderij vanaf 27 juni stilvallen. Producent van kruiden en specerijen Evlier krijgt stilaan een nieuwe thuis op bedrijvenpark De Zwaan in Schoten. Het bedrijf verlaat zijn historische locatie aan de Schotense Vaart en wil half volgend jaar verhuizen naar een nieuw bedrijfsgebouw nabij de E10-plas. De nieuwe site wordt op maat gebouwd en biedt ruimte voor de productie van zo'n 800 kruidenmengsels. Op de huidige locatie van Evlier komt later een woonproject.

0: is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist. Dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
1: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
2: Dus we kiezen voor een warmtepomp, dan hebben wij advies nodig.
3: Een warmtepomp?
2: En een geothermische boring, hè?
3: Toch geen drie firma's, hè?
2: Ah, nee, kijk hier, Aquadril.
3: Wauw, één aanspreekpunt voor het hele traject. Erkende boormeesters, advies.
4: Aquadril, uw aanspreekpunt voor geothermie. Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
5: Schoten Geniet viert 3 dagen feest tijdens de braderij in de Paalstraat. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni. Er zijn foodtrucks, kindergriemen, kermis en optredens. Op vrijdag DJ Lex en DJ Frank. Op zaterdag Jay-Z's Music en de Sold Out Coverband. En zondag de Grunblijvers, de braderij van Schoten. Van 19 tot 21 juni.
6: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
7: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria ter Heide.
6: Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek Beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Joop? Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
10: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 4 uur.
11: Goedemiddag. In Geraardsbergen in de provincie Oost-Vlaanderen is een sportvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. De hulpdiensten hebben de piloot gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe zijn toestand nu is. Hij zou de enige inzittende geweest zijn. De precieze omstandigheden en de oorzaak van de crash zijn nog niet duidelijk. Na het zwaar verkeersongeval vannacht op de E403 in Isegem zijn een meisje van 4 en haar vader van 39 in levensgevaar. Dat bevestigt het parket. De moeder van het gezin, een vrouw van 40 en hun zoontje van 7, raakte zwaar gewond. Griet de Prest.
12: Volgens de eerste vaststellingen zou een personenwagen met daarin een gezin met 2 kinderen om nog een onduidelijke reden vrijwel stil hebben gestaan ter hoogte van de wegwerkzaamheden. Een achterliggend voertuig kon vermoedelijk de wagen niet meer ontwijken en is zo in botsing gekomen met de personenwagen waarin het gezin zat. We hebben in ieder geval een verkeersdeskundige aangesteld en die zal nu de omstandigheden van het ongeval onderzoeken.
11: Nadien gebeurde nog een tweede ongeval. Een taxi die gestopt was om te helpen werd aangereden door een andere auto. Daarbij raakten 2 mensen lichtgewond. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran kan binnen de 24 uur ondertekend worden. Dat zegt de Pakistanse premier. Pakistan bemiddelt in het conflict. Wat er in het akkoord staat is nog niet bekend. Als het akkoord rond is, zou de zeestraat van Hormuz weer opengaan. Er zou dan verder onderhandeld worden over een definitieve vrede. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
10: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: De prijs voor een ticket voor de waterbus in Antwerpen gaat omhoog. Een enkeltje op de Schelderoute stijgt van 4 naar 5 euro. Een retourticket van 6 naar 7,5 euro. Ook abonnementen worden duurder, al blijft de stijging daar beperkt. Voor betalingen aan boord komt er bovendien een toeslag van 1 euro per transactie. De overzet tussen het Steenplein en Linkeroever blijft goedkoper en kost voortaan 2 euro voor een retourticket. Op 18 en 19 juni, donderdag en vrijdag, wordt het verkeersplateau vernieuwd op het kruispunt van de Lage Kaart en Neervelden in Brasschaat. De bestaande klinkers worden vervangen om de verkeersveiligheid en het rijcomfort te verbeteren. Tijdens de werken gaat de Lage Kaart volledig dicht voor doorgaand verkeer in beide richtingen. Er geldt een omleiding via de Gio-dreef, de Bredabaan en de Augustijnslei. Woningen in de buurt blijven wel bereikbaar. Maandag heropent de Carrefour Market aan de Lierse Steenweg in Mortsel na een sluiting van enkele weken. De supermarkt liep eind mei zware waterschade op toen een deel van het dak instortte tijdens een hevige regenbui. De herstellingswerken zijn sneller afgerond dan verwacht. In de komende dagen vinden nog enkele afwerkingswerken plaats, maar de winkel blijft toegankelijk voor klanten.
2: Een nieuw plat dak op uw huis? A. Michielsen en Zonen heeft alles in huis. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
1: Bij Keurslager De Mulder in Brasschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
2: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
3: Een auto kopen, dat kost een pak geld, jonge, jonge. En dan nog onderhoud, neefbaanden. Nou vertelde de Leo van Victoria mij dat je als gewone mens ook een auto kunt leasen. Voor één vast bedrag per maand. Dat is toch ferm? Vanaf na noem ik hem Leo Lease.
2: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn. Schoten geniet, vier drie dagen feest tijdens de braderij in de Paalstraat. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni. Er zijn foodtrucks, kindergriemen, kermis en optredens. Op vrijdag DJ Lex en DJ Frank. Op zaterdag Jay-Z's Music en de Sold Out Coverband. En zondag de Grunblijvers, de braderij van Schoten. Van 19 tot 21 juni.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 5 uur.
5: Goedemiddag. In Gerardsbergen in de provincie Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. Je hoort burgemeester Fernand van Trimpont.
6: Er was één inzittende in het zweefvliegtuig en de hulpdiensten zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is eerst nog gereanimeerd en daarna overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst. De juiste oorzaak van het ongeval moet nog onderzocht worden.
5: Het parket zal daarvoor een deskundige aanstellen. Na het zwaar verkeersongeval vannacht op de E403 in Esichem zijn een meisje van 4 en haar vader van 39 in levensgevaar. Dat bevestigt het parket. De moeder van het gezin, een vrouw van 40 en hun zoontje van 7, raakte zwaar gewond. Het ongeval gebeurde aan een afrit die afgesloten was door werken. De auto van het gezin stond er stil en werd aangereden door een achterligger. We geven meer geld uit aan vakantie en dat ondanks de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende energieprijzen. We betalen gemiddeld bijna €1.700 per persoon, dat is 5% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de reisbarometer van de Vlaamse reisbureaus. Koen van den Bos.
7: Er zijn een aantal verklaringen voor verhoging van budget. Uiteraard zit je met een aantal taksen die de Belgische regering heeft ingevoerd. Je zit daarnaast uiteraard met de impact een stukje van de kerosine. Maar daarbuiten zien we ook gewoon dat de reiziger meer budget heeft omdat hij heel bewust kiest voor beleving. Dus men gaat op vakantie extra ervaringen bijboeken.
5: De populairste vakantielanden zijn Spanje, Frankrijk en Griekenland. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran kan binnen de 24 uur ondertekend worden, dat zegt de Pakistanse premier. Pakistan bemiddelt in dat conflict. Wat er in het akkoord staat is nog niet bekend. Als het akkoord rond is, zou de zeestraat van Hormuz weer opengaan. Er zou dan verder onderhandeld worden over een definitieve vrede. De Mexicaan Isaac del Toro heeft de 7e rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, een zware bergrit met aankomst bergop. Hij had het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Kian Uitenbroeks reed een sterke slotklim en werd 5e. De Australier Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. Op het Europees kampioenschap G-wielrennen in Italië is Tim Seelen Europees kampioen geworden op de wegrit. Hij versloeg een Duitser en een Tsjech in de sprint. Hij won gisteren ook al goud op de tijdrit. En hij is ook wereldkampioen en Belgisch kampioen, zowel in het tijdrijden als op de weg. En net niet voor Zizo Bergs op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland. In het dubbelspel verloor hij met zijn Franse partner de finale van een Nederlands duo. Ze gingen onderuit in 2 sets, het werd 2 keer 7-6. Het was voor Zizo Bergs zijn eerste dubbelfinale op een ATP-toernooi. Vanavond zonnige periode, vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 18 graden. De volgende dagen wordt het warmer, donderdag gaan we richting 30 graden.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: De avondspits rond Antwerpen is gisteren bijzonder zwaar verlopen door twee ongevallen. Op de E313 in Deurne belandde een wagen op het dak na aanrijding met een vrachtwagen. Eén persoon liep lichte verwondingen op en is naar het ziekenhuis gebracht. Op de E34 in Zandhoven reed een bestuurder later in op twee voertuigen die na een eerder ongeval werden getakeld. Door beide incidenten samen ontstonden lange files op E313 en E34. Het UZA en de Universiteit Antwerpen onderzoeken met een grootschalige studie of longkanker vroeger kan worden opgespoord via CT-scans. Meer dan 1000 mensen met een verhoogd risico namen deel aan het onderzoek en kregen een scan met lage stralingsdosis. De eerste resultaten zouden volgens de onderzoekers veelbelovend zijn. Op termijn moet dit kunnen leiden tot een bredere screening van risicogroepen in Vlaanderen. Producent van kruiden en specerijen Evlier krijgt stilaan een nieuwe thuis op bedrijvenpark De Zwaan in Schoten. Het bedrijf verlaat zijn historische locatie aan de Schotense Vaart en wil half volgend jaar verhuizen naar een nieuw bedrijfsgebouw nabij de E10-plas. De nieuwe site wordt op maat gebouwd en biedt ruimte voor de productie van zo'n 800 kruidenmengsels. Op de huidige locatie van Evlier komt later een woonproject.

0: privé-sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
1: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren, naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
2: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 6 uur.
3: Goedenavond. In Gerardsbergen in de provincie Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. Je hoort burgemeester Fernand van Trimpont.
4: Er was 1 inzittende in het zweefvliegtuig en de hulpdiensten zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is eerst nog gereanimeerd en daarna in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst. De juiste oorzaak van het ongeval moet nog onderzocht worden.
3: Het parket zal daarvoor een deskundige aanstellen. Alle artsen moeten de medische gegevens van hun patiënten kunnen inkijken. Daarvoor pleit de Orde der Artsen. Nu kunnen patiënten zelf kiezen of een dokter hun medische geschiedenis kan zien. Maar daardoor kunnen patiënten te makkelijk aan zware verslavende pijnstillers raken. Ook verslavingsexpert Geert Dom is voorstander.
5: Een probleem is dat veel mensen die verslaafd zijn, wel eens durven gaan shoppen met verschillende artsen. De patiënt kan, als die dat wil, op een knopje drukken. En dat maakt dat ik de medicatie niet kan zien die andere artsen hebben voor. Dus dat faciliteert een beetje mogelijk shoppinggedrag. En ik denk terecht dat de orde zegt dat we daar vanaf moeten. Dat er een heel duidelijke transparantie is.
3: Eerder raakte al bekend dat de huisartsen in ons land te veel van die verslavende pijnstillers voorschrijven. Elk jaar in totaal 48 miljoen dosissen. Iran ontkent dat er binnen de 24 uur een akkoord ondertekend kan worden met de VS. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het was bemiddelaar Pakistan die dat eerder had verklaard. Maar het zal nu al zeker niet voor morgen zijn. Voor wanneer dan wel is niet duidelijk. In het akkoord staat onder meer de heropening van de straat van Hormuz. De Mexicaan Isaac del Toro heeft de 7e rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, een zware bergrit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Kian Uytenbroeks reed een sterke slotklim en werd 5e.
6: Ik heb er niet veel van gezegd de afgelopen dagen, maar ik was eigenlijk wel ziek. Maar ja, sinds vandaag voelde ik me echt terug goed. En ja, ik weet ook, er komt nog een percentje bij richting de Tour. Het is natuurlijk voor iedereen. Hè. Iedereen piekt naar de Tour. Dus, ik ben blij met de performance van vandaag.
3: De Australiër Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. En als de Rode Duivels scoren op het WK, zal in het stadion Kiss the Grass Allez Allez te horen zijn van Sylvie Kruijs en Romeo Elvis. Dat is het officiële WK-lied van de Rode Duivels. Elk land mag zijn goaltune kiezen. Bij Nederland wordt het André Hazes met Wij houden van Oranje. Vanavond krijg je zonnige periode, vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 18 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: I push up, I'll make her go see the doctor.
1: Dit is Park met nu nieuws van bij ons.
2: In de Safehoek in Antwerpen is gisteravond een grote vechtpartij uitgebroken in de Gasstraat. Daarbij zouden stokken en messen zijn gebruikt. De politie kwam massaal ter plaatse en kreeg de situatie onder controle. Eén persoon raakte licht gewond en is met een hoofdwonde naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk ligt verkeersagressie aan de basis van de vechtpartij. Maar het onderzoek naar de exacte omstandigheden is nog niet afgerond. Het historische kunstenaarspand in de Wolstraat in Antwerpen gaat naar de burgercoöperatie Ercoland. Kunstenaars en sympathisanten zamelden de voorbije weken meer dan 2 miljoen euro in om het gebouw aan te kopen. En ze zijn dus in hun opzet geslaagd. Het pand is al meer dan 50 jaar de thuisbasis van kunstenaarscollectief Ercola en is beschermd erfgoed. Met de aankoop hopen de initiatiefnemers het gebouw te behouden als creatieve ontmoetings- en werkplek voor artiesten. De Beverentunnel richting Gent is dit weekend afgesloten voor onderhoudswerken. Het agentschap Wegen en Verkeer pakt onder meer het wegdek aan en voert software-updates uit. Opvallend is dat de tunnel nog geen jaar geleden volledig is gerenoveerd. Volgens het agentschap zijn bijkomende aanpassingen nodig aan de in- en uitgangen om slijtage en schade te voorkomen. Verkeer richting Gent volgt een omleiding via de sluis van Kallo.
3: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielsen en Zonen met gemak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.
1: Terug naar de muziek. Met minimaal 5.

0: Op zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
2: ChatGPT?
3: Ja?
2: Bestaat er een jeans die altijd goed zit, comfortabel is en die ik over 10 jaar nog kan aandoen?
3: Ja hoor, de 7 for All Mankind. Duurzaam, tijdloos en stijlvol.
2: Oh wauw, en waar koop ik die?
3: Dicht bij jou heb je Dolce Donna, de enige winkel in de buurt waar je 7 for All Mankind kan kopen.
4: Dolce Donna, fashion en lingerie. Tijdloze comfort jeans. Over Manus in Capelle.
5: Zalig, hè, zo'n tuinberekening. Maar ja, met een defecte waterpomp
6: blijft het water in de grond.
5: Dat is waar. En daarom vertrouwen wij op Aquadril. Ze plaatsen, onderhouden en herstellen alle waterpompen.
4: Aquadril heeft een eigen technische dienst voor advies, verkoop, onderhoud en service van alle waterpompen. Kijk op aquadril.be of bel ons servicenummer 03 500 72 30.
7: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 7 uur.
8: Goedenavond. Alle artsen moeten de medische gegevens van hun patiënten kunnen inkijken. Daarvoor pleit de Orde der Artsen. Nu kunnen patiënten zelf kiezen of een dokter hun medische geschiedenis kan zien. Maar daardoor kunnen patiënten te gemakkelijk aan zware, verslavende pijnstillers geraken. Ook verslavingsexpert Geert Dom is voorstander.
9: Een probleem is dat veel mensen die verslaafd zijn, wel eens durven gaan shoppen bij verschillende artsen. De patiënt kan, als die dat wil, op een knopje drukken en dat maakt dat ik de medicatie niet kan zien die andere artsen hebben voorgeschreven. Dus dat faciliteert een beetje mogelijk shoppinggedrag en ik denk terecht dat de orde zegt dat we daar vanaf moeten, dat er een heel duidelijke transparantie is.
8: Eerder raakte al bekend dat de huisartsen in ons land te veel van die verslavende pijnstillers voorschrijven. Elk jaar in totaal 48 miljoen dosissen. In Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt voor de zware explosie in een appartementsgebouw. Dat meldt de Nederlandse politie. Die nam ook 2 voertuigen in beslag. De explosie vond gisteren nacht plaats in een fitnesscentrum. 7 mensen raakten gewond, 2 van hen zijn er zwaar aan toe. Het is nog niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan. Mogelijk waren de verdachten zich aan het voorbereiden op een plofkraak. Iran ontkent dat er binnen de 24 uur een akkoord ondertekend kan worden met de VS. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het was bemiddelaar Pakistan die dat eerder had verklaard. Maar het zal nu al zeker niet voor morgen zijn. Voor wanneer dan wel is niet duidelijk. In het akkoord staat onder meer de heropening van de straat van Hormuz. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Een zware bergrit met aankomstberg op. Hij haalde het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Kian Uitenbroeks reed een sterke slotklim en werd 5e.
10: Ik heb er niet veel van gezegd de afgelopen dagen, maar ik was eigenlijk wel ziek. Maar ja, sinds vandaag voelde ik me echt terug goed. En ja, ik weet ook, er komt nog een percentje bij richting de Tour. Het is natuurlijk voor iedereen, hè. Iedereen piekt naar de Tour. Ik ben blij met de performance van vandaag.
8: De Australiër Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. De Brit George Russell vertrekt morgen van een pole position in de grote prijs van Barcelona Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor Lewis Hamilton. PK-leider Kimi Antonelli reed de 3e tijd. De Monegask Charles Leclerc crashte in de kwalificaties. Hij bleef ongedeerd en start voorlopig van op de 10e plaats. Vanavond krijgen we zonnige periode, vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 18 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
1: Schoten Geniet viert 3 dagen feest tijdens de braderij in de Paalstraat. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni. Er zijn foodtrucks, kindergriemen, kermis en optredens. Op vrijdag DJ Lex en DJ Frank. Op zaterdag Jay-Z's Music en de Sold Out Coverband. En zondag de Grunblijvers. De braderij van Schoten. Van 19 tot 21 juni.
2: Dit is Mark. Met nu het nieuws en weer van 8 uur.
3: Goedenavond. Het vredesakkoord tussen Iran en de VS wordt wel degelijk morgen ondertekend. Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump. Eerder had Iran dat tegengesproken. Intussen komen er al wat punten uit het akkoord naar buiten. Midden-Oosten-kenner Koert de Buff.
4: Als er één iets duidelijk is, denk ik, is dat Iran uit dit akkoord goed komt. Dat Iran lijkt toch gewonnen te hebben. Aan de ene kant gaat de straat van Hormuz terug open. Dat zal erin staan. Er zal ook instaan dat er bevroren gelden teruggaan naar Iran. Het gaat over vele miljarden die uiteindelijk naar Iran zullen stromen.
3: In Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt voor de zware explosie in een appartementsgebouw. Dat meldt de Nederlandse politie. Die nam ook 2 voertuigen in beslag. De explosie vond gisteren nacht plaats in een fitnesscentrum. 7 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn er zwaar aan toe. Het is nog niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan. Mogelijk waren de verdachten zich aan het voorbereiden op een plofkraak. De Brit George Russell vertrekt morgen van een pole position in de grote prijs van Barcelona Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor Lewis Hamilton. WK-leider Kimi Antonelli reed de 3e tijd. De Monégasque Charles Leclerc crashte in de kwalificaties. Hij bleef ongedeerd en start voorlopig van op de 10e plaats. Vanavond krijgen we zonnige perioden. Vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 18 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
1: Leuk hè, die zon. Maar soms mag het toch wat minder. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in zonwering. Van screens en zonnetenten tot terrasoverkappingen. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
2: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
3: Klein mannen, dat kost geld. Jongens, mij heeft de Leo van Victoria mij een spaarplan aangeraden, want hoe vroeger dat je begint, hoe meer dat je ze kunt meegeven. En voilà, mijn spaarplan, dat haal ik bij de Leo. Mijn bingels, ja, die zal ik zelf voor maken.
4: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
5: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
4: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria ter Heide.
5: Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
8: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 9 uur.
9: Goedenavond. De VS en Iran staan dicht bij een vredesakkoord. Volgens de VS zal dat morgen ondertekend worden, volgens Iran over enkele dagen. Intussen komen er al wat punten uit het akkoord naar buiten. Midden-Oosten-kenner Koert de Buff.
10: Als er één iets duidelijk is, denk ik, is dat Iran uit dit akkoord goed komt. Dat Iran lijkt toch gewonnen te hebben. Aan de ene kant gaat de straat van Hormuz terug open. Dat zal erin staan. Er zal ook instaan dat er bevroren gelden teruggaan naar Iran. Het gaat over vele miljarden die uiteindelijk naar Iran zullen stromen.
9: De piloot die vanmiddag neerstortte met zijn zweefvliegtuig in de Geraardsbergen is een man van 70. Hij komt uit Geraardsbergen, dat meldt het parket. Hij ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk waardoor hij neergestort is, het parket onderzoekt dat. In de Alpen zijn in 24 uur 7 bergbeklimmers om het leven gekomen. Gisteren kwamen 3 bergbeklimmers om in de Italiaanse Alpen. Waarschijnlijk was één van hen gevallen en sleurde hij de andere mee. Nog in Italië is vanmiddag een lichaam gevonden op een gletsjer. In Zwitserland kwam een bergbeklimmer om het leven op de Matterhorn. En ook in Frankrijk, vlakbij de Mont Blanc, vielen 2 doden. Vannacht komen er meer wolken opzetten, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Minimaal rond 12 graden. Morgen droog met opklaringen bij maximaal tot 19 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden.
8: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Schoon, hè, die gazon.
1: Ja, alleen jammer dat ons gras in de zomer zo snel verkleurt.
0: Zeg, maar dan bellen we toch gewoon naar Aquadril. Die doen een grondboring en die plaatsen een degelijke grondwaterpomp en beregening.
1: En voilà, onze tuin content.
0: Ja, en onze portemonnee ook.
1: Ja.
2: Aquadril werkt met zeer compacte machines en is door Vlarel erkend. Interesse? Kijk op aquadril.be of bel 03-500-7211.
3: Zeg, ChatGPT.
4: Ja?
3: Mijn favoriete winkel in Antwerpen is Toe. Waar kan ik nu nog Patricia Pepe kopen?
4: Dat is zo opgelost. Bij Dolce Donna kan je altijd de nieuwste collecties shoppen.
3: Ah, dankjewel. Dat is dan mijn nieuw favoriete adres.
4: Weet je wat Dolce Donna tot ieders favoriet maakt? Ze hebben nog andere topmerken zoals Twinset, Lise Charmel, Obade, Chantelle en nog zoveel meer. En je kan er meteen matching lingerie bij kopen.
2: Maar één adres. Dorpstraat 49 in Capelle. Jouw favoriet, Dolce Donna.
5: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
6: Vertel, mijn zoon. Was het de drank?
5: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
6: Begrijpelijk. Bettien, wees gegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
7: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang.
8: Keer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
9: Privé sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
10: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Redabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
11: Ah, barbecue gepland, maar het weer denkt er anders over. Geen probleem, we schakelen gewoon over op plan B. Met het barbecuevlees van Keurslager De Mulder tover je die zomerse smaken zo in je keuken. Grillpan aan en genieten maar. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Laschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
12: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 10 uur.
13: Goedenavond. Het meisje van 4 en haar vader, die in kritieke toestand in het ziekenhuis lagen na een ongeval op de E403, zijn niet meer in levensgevaar. Dat meldt het parket. Hun auto werd vannacht aangereden toen ze zo goed als stil stonden aan een afrit die afgesloten was door werken. Ook de moeder en hun zoon van 7 raakten zwaar gewond. De piloot die vanmiddag neerstortte met zijn zweefvliegtuig in Geraardsbergen is wel nog in levensgevaar. Het gaat om een man van 70. Hij komt uit Geraardsbergen, dat meldt het parket. Het is niet duidelijk waardoor hij neergestort is. Het parket onderzoekt dat. In Gent is actrice Nathalie Broots begonnen aan een marathon. 24 uur op het podium staan en 100 keer dezelfde scène spelen met telkens een andere tegenspeler. Het is een scène uit een film van regisseur John Cassavetes, waar ook improvisatie bij komt kijken.
14: De uitdaging ligt hem in telkens als er iemand anders binnenkomt om die specifieke energie in het hier en nu toe te laten en die scène van daaruit te spelen. Dus het is niet dat ik mijn heel groot idee van ik ga die zo doen of zo doen. Het is de kunst, zoals het in het leven ook de kunst is, van het hier en nu te leven.
13: Het publiek kan 24 uur blijven kijken of in- en uitwandelen wanneer ze dat willen. In de Alpen zijn in 24 uur 7 bergbeklimmers om het leven gekomen. Gisteren kwamen 3 bergbeklimmers om in de Italiaanse Alpen. Waarschijnlijk was 1 van hen gevallen en sleurde hij de andere mee. Nog in Italië is vanmiddag een lichaam gevonden op een gletsjer. In Zwitserland kwam een bergbeklimmer om het leven op de Matterhorn. En ook in Frankrijk, vlakbij de Mont Blanc, vielen 2 doden. In Albanië hebben betogers het luxe resort bestormd dat gelinkt wordt aan de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Ze haalden de hekken rond het terrein neer. Er wordt al weken geprotesteerd tegen de bouw van het resort. Het project heeft banden met Jared Kushner, de schoonzoon van Trump. Het komt in een natuurgebied waar onder meer flamingo's leven. En de betogers eisen ook een betere compensatie voor bewoners die grond moeten afgeven. De Belgian Arrows liggen eruit op de World Cup of Darts. Mike de Dekker en Dimitri van den Berg verloren in de achtste finale van Noord-Ierland met 8-7. Ze leken nochtans op weg naar een stunt, want ze kwamen 4-6 voor. Noord-Ierland is de titelverdediger. Vannacht komen er meer wolken opzetten, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Minima rond 12 graden. Morgen droog met opklaringen bij maxima tot 19 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden.
12: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

Let's go.

0: zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be. Schoten Geniet viert 3 dagen feest tijdens de braderij in de Paalstraat. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni. Er zijn foodtrucks, kindergriemen, kermis en optredens. Op vrijdag DJ Lex en DJ Frank. Op zaterdag Jay-Z's Music en de Sold Out Coverband. En zondag de Grunblijvers, de braderij van Schoten. Van 19 tot 21 juni.
1: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 11 uur.
3: Goedenavond. Het meisje van 4 en haar vader die in kritieke toestand in het ziekenhuis lagen na een ongeval op de E403 zijn niet meer in levensgevaar. Dat meldt het parket. Hun auto werd vannacht aangereden toen ze zo goed als stil stonden aan een afrit die afgesloten was door werken. Ook de moeder en hun zoon van 7 raakten zwaar gewond. In Gent is actrice Nathalie Broots begonnen aan een marathon. 24 uur op het podium staan en 100 keer dezelfde scène spelen, met telkens een andere tegenspeler. Het is een scène uit een film van regisseur John Cassavetes, waar ook improvisatie bij komt kijken.
4: De uitdaging ligt erin, telkens als er iemand anders binnenkomt, om die specifieke energie in het hier en nu toe te laten en die scène van daaruit te spelen. Dus het is niet dat ik mijn heel groot idee van ik ga die zo doen of zo doen. Het is de kunst, zoals het in het leven ook de kunst is, van het hier en nu te leven.
3: Het publiek kan 24 uur blijven kijken of in- en uitwandelen wanneer ze dat willen. In ons basketbal zijn de Antwerp Giants kampioen. Ze wonnen de beslissende wedstrijd van Oostende met 89-84. Het is 26 jaar geleden dat Antwerp de titel won. De Belgian Arrows liggen eruit op de World Cup of Darts. Mike de Dekker en Dimitri van den Berg verloren in de 8e finale van Noord-Ierland met 8-7. Ze leken nogthans op weg naar een stunt, want ze kwamen 4-6 voor. Noord-Ierland is de titelverdediger. Vannacht komen er meer wolken opzetten, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Minima rond 12 graden. Morgen droog met opklaringen bij maxima tot 19 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Dus we kiezen voor een warmtepomp, dan hebben wij advies nodig.
1: Een warmtepomp?
0: En een geothermische boring, hè?
1: Toch geen drie firma's, hè?
0: Ah, nee, kijk hier, Aquadril.
1: Wauw, één aanspreekpunt voor het hele traject. Erkende boormeesters, advies.
2: Aquadril, uw aanspreekpunt voor geothermie. Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
3: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van middernacht.
5: Goeienacht. In Nederland is al 124.000 euro opgehaald na het ongeval met fietsende kinderen. Daarbij kwamen drie kinderen en een begeleider om het leven. Ze waren op schoolkamp toen ze werden aangereden door een auto. Een ouder van de school had de inzamelingsactie opgezet en zegt dat er nu genoeg geld verzameld is voor de direct getroffen gezinnen. Na het ongeval is een man van 19 opgepakt. In ons basketbal zijn de Antwerp Giants kampioen. Ze wonnen de beslissende wedstrijd van Oostende met 89-84 na een verlenging. Na het vierde kwart stond het 77 gelijk. Het is 26 jaar geleden dat Antwerp de titel won. Voor Oostende is er een einde gekomen aan een reeks van 14 opeenvolgende titels. Op het WK voetbal hebben Qatar en Zwitserland 1-1 gelijk gespeeld. Zwitserland was in de eerste helft op voorsprong gekomen, maar Qatar maakte in de toegevoegde tijd gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Brazilië en Marokko. En morgenavond spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd op het WK tegen Egypte. In aanloop naar de wedstrijd gaf Kevin De Bruyne een persconferentie. Hij kijkt er naar uit.
6: Hopelijk kunnen we gewoon goed starten tegen Egypte. Goede matchen spelen, kunnen we ons ding doen en hopelijk winnen. Ja, als we zo kunnen groeien dat het goed kan gaan. En eens dat je verder gaat in een toernooi, dan probeert je elke match te winnen. Wat gaat er gebeuren? Geen idee. Maar op dit moment is het gevoel positief in de groep. Dus ja, wie weet kunnen we iets moois doen.
5: Vannacht komen er meer wolken opzetten, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Minima rond 12 graden. Morgen droog met opklaringen bij maxima tot 19 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.
7: De radio. Mwah!

0: Larsson.
1: Misschien maakt dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Spark, de radio van bij ons.